is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
2: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
1: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
3: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
4: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
5: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
1: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een vijftigtal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht-Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mai.

Why met Karin Simon. Welkom bij Melinda FM. Zijn we daar vrijdag? Dat betekent dat we terug aan onze laatste dag bezig zijn van de vroege vogels voor deze week.

Right Said Fred and I'm Too Sexy. Dus in het kader van de week van de opvoeding slaan Huis van Kind, Lichtervelde, Natuurpunt en de Gezinsbond de handen in elkaar. En dit dan voor een gezellige en avontuurlijke gezinsactiviteit. Plezier in het bos. Morgen tussen 13:30 en 15:30 mag je starten. En de einde van de activiteiten worden voorzien om 17:00.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zonweer en morning vanaf vandaag tot en met zondag aanstaande staat Nieuwpoort dus opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de visserijfeesten. 3 dagen lang draait alles rond de lokale trots, Noordzeevis, maritieme tradities, gezellige optreden en een warme sfeer aan de handelskaai.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag en in het Pinksterweekend genieten we dus van veel zon en warme zomerse temperaturen. Ze schommelen tussen 25 en 28 graden is dus zeker haalbaar. Met eventueel zelfs een warmteonweer. Aan zee halen we dus nog vanaf vandaag eigenlijk een goede 20, 22 graden. En tot ongeveer het laatste weekend van mei trekken we die lijn door met dan af en toe een beetje afkoeling.

Leven is als toneel met Wiltura. En morgen en zondag organiseert Stratier tijdens het grootste Oostendse hondenfestival een grote, gezellige hondenwandeling in Oostende. Samen met de baasjes en de honden wordt een mooie route gewandeld rond domein Duin en Zee. De deelnameprijs die bedraagt 3 euro per persoon.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

In zonnig aanstaan is het terug tijd voor rokkende motoren, blinkend kromen en ook nog echte Harley-sfeer in Middelkerken. Op het Marktplein vindt trouwens dan de 5e editie plaats van die Harley-treffen, in samenwerking dus met Sluze Kermessen. Om 9:30 zijn alle Harley-eigenaars en de geïnteresseerde bezoekers van harte welkom. Inbegrepen in de prijs van €12 per persoon zijn een ontbijtkoek met koffie, een prachtige rondrit van ongeveer 120 kilometer en een tussenstop met Conceptie.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
2: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
1: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
1: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
4: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
5: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
6: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
1: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Zondag aanstaande is het terug en zover in Loreningen. Dan bruist het daar opnieuw van smaak, gezelligheid en ambiance tijdens de leuke feesten. Het centrum van Loreningen die verandert tot die dag in één groot sfeervol feest waar jong en oud samen kunnen genieten van heerlijke streekproducten, live muziek, animatie en verrassende belevenissen. Dus afspraak zondag aanstaande in het hart van Loreningen.

De Medicine Song met Stephanie Mills. Derde editie, 4 dagen lang topsport en zomerse sfeer. En dit allemaal op het sportstrand in Middelkerken. Topruiters en paarden nemen dan deel aan springwedstrijden, gecombineerd met een extra beleving zoals een strandbar, barbecue, ponyritjes en een infomarkt met ruitersportproducten. Wanneer? Dat is dus vandaag tot en met maandag aanstaande, telkens van 10 tot 24 uur op het sportstrand aan de Louis Logierlaan in Middelkerken.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij

Bruce Springsteen en Born to Run, de Koninklijke Fotoclub Westhoek. Veurne, die organiseert haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het Spaans paviljoen in de Ooststraat in Veurne. De bezoekers zijn er welkom zaterdag, zondag en maandag. Want de fotoclub die bestaat al 69 jaar en is al die tijd een vaste ontmoetingsplek geweest voor amateurfotografen uit de streek. De tentoonstelling zelf die biedt een mooie kans om het werk van lokale fotografen te gaan ontdekken en hun passie voor beeld vast te ervaren.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag en in het Pinksterweekend genieten we van veel zon en warm zomers weer. Vandaag klimt het kwik tot 25 graden en het weekend is 27 of 28 graden lokaal haalbaar. Met eventueel wel een warmteonweer. Aan zee halen we vanaf zaterdag rond de 20 graden en dit dan door de invloed van een noordelijke wind. En tot ongeveer het laatste weekend van mei trekken we de lijn door met dan of daarna afkoeling en ongeveer veel buien.

Nakamai Sharona. 23 en 24 mei, dus morgen en zondag, wordt Oostende opnieuw dé plek voor honden en hun baasjes. En dit dan tijdens het Groot Oostends Hondenfestival met een gezellige markt en wandelingen, parcours en de volledige belevenis. Dus je mag komen naar Domein Duin en Zee en geniet er gratis van een weekend vol plezier met je viervoeter.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Michael Bolton. Op zondag aanstaande is het trouwens ook nog eens de vijfde editie van het Harley-Davidson-treffen in Middelkerken. Dit evenement gaat door om 9:30 op het Marktplein, dus alle eigenaars van een Harley of geïnteresseerde bezoekers zijn zeer welkom. Inschrijven kan je trouwens ook nog ter plaatse en kost €12. Inclusief koffie, ontbijtkoek, de rondrit van ongeveer 120 kilometer met tussenstop en met consumptie erbij.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
2: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
1: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
3: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
1: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
1: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

En op haar beste goede vrijdagmorgen. We zijn vandaag gestart met de oude knarren van de Rolling Stones en Emotional Rescue. En we gaan er het beste van maken. De komende 2 uur voor de laatste muziekdoos van deze week. Wees welkom. Nobody.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Maak op een leuke en toegankelijke manier kennis met pickleball, de snelst groeiende raketsport die tennis, badminton en tafeltennis op een verrassend speelse manier combineert. Onder begeleiding van instructeur Kilian van Steenkeste leer je stap voor stap hoe verslavend en leuk deze sport kan zijn. Er zijn wekelijks lessen tot en met 19 juni aanstaande. En dat tussen 17:30 en 18:30. En de locatie is Sporthal Terbeke in Oudenburg.

En dan nog het weerbericht. Wel, dat ziet er veelbelovend uit voor het Pinksterenweekend. Vanmorgen is er kans op mistbanken in de kuststreek en overdag is het rustig en zomers met zon, enkele stapelwolken en maxima van 16 tot 23 graden.

0: al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

De jongste plaat van niemand minder of Natalie Jane en Sabotage. Zometeen de Frank Boeijengroep, maar we gaan eerst even terug naar 1976. My Sweet Rosalie, dit zijn The Brotherhood of Man.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene waagt zich volgende maand naar een nieuw wereldrecord. 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge. Goed voor 360 kilometer. En hij doet dat voor zichzelf en voor kinderen in armoede. Tijdens het verlengde Pinksterweekend wordt het erg druk aan zee. Kusthotels die zitten nu al aan 90% bezetting en er wordt gewaarschuwd dat kinderen in de drukte snel verloren lopen. De West-Vlaamse gouverneur Karel de Caluwe die vreest dat dit weekend opnieuw veel transmigranten de oversteek naar Engeland proberen. Het gunstige weer en de drukte in de Noord-Franse kampen spelen mee. Sinds vandaag stuurt ook een zogenaamde Gold Commander alle politiediensten langs de kust aan. Een vroegere huisarts uit Koekelare krijgt 2 jaar cel en een boete van 64.000 euro. Hij bleef jarenlang illegaal patiënten behandelen, ook nadat hij al was geschrapt door de Orde der Artsen. De rechtbank die spreekt van een gevaarlijke ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef. Op het strand van Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten. Ze revalideerden in Sea Life en zijn opnieuw sterk genoeg om zelfstandig te leven. Heel wat kinderen en wandelaars waren erbij. In Menen wordt tegen het einde van het jaar een reeks leegstaande woningen in de Rijstenstraat gesloopt. De veiligheid is niet langer gegarandeerd en de huizen die worden geregeld gekraakt en er is ook sprake van druggebruik in die woningen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig met af en toe hoge sluierwolken en later enkele stapelwolken. Het is ook warm met temperaturen meestal tussen 25 en 27 graden. De wind is zwak en draait geleidelijk. Aan de kust zorgt de noordoostelijke zeebries voor enkele graden afkoeling. Morgen zaterdag blijft het ook zomers en zonnig met hier en daar wat hoge of middelhoge wolken. De maxima die liggen dan opnieuw tussen 24 en 29 graden. En overmorgen zondag start licht bewolkt, lokaal met wat mist. Later ontstaan er enkele stapelwolken, maar het blijft in de meeste regio's ook zondag droog. En de temperaturen die schommelen ook zondag tussen 24 en 29 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

De Amerikaanse groep R.E.M. werden wereldwijd bekend in de jaren 90 met heel wat mooie songs. Losing My Religion, Everybody Hurts, Man on the Moon en The Shiny Happy People. Wel, we zijn happy, want het is een verlengd weekend die eraan komt.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

hoef je niet te verontschuldigen om I love you te zeggen. Gracie Abrams was dat. We gaan even terug naar het jaar 1974. Honey, honey and

0: Ja, wat velen nog vergeten is dat Mick Jagger ooit solo-projecten heeft gemaakt. En dit was er eentje van Let's Work. Vergeet het niet, Sluizenkermissen vanaf dit weekend tot en met maandagavond in Middelkerken op het Marktplein. En dat met de live-uitzendingen die beginnen vanaf 10 uur morgen voormiddag met Melinda FM on Tour. Ik wens je nog een aangenaam, heel zonnig, heel warm en leuk weekend. En graag tot maandagmorgen.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

in West-Vlaanderen. Met de wagen onderweg naar een tevreden klant of een mogelijk nieuwe klant. Of uiteraard ook onderweg naar een bijzonder mooi Pinksterweekend. UB40 met de arbeidsvitamine en de verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze provincie. Ja, het zou een hele mooie vrijdag kunnen worden. Meezingen met die classics en luisteren naar de nieuwe verhalen op de werkvloer. Maar een heel klein detailje kan er dan voor zorgen dat je toch een baaldag krijgt. En dat is die Jerry Lee Lewis dag op 22 mei. Ja, hij zelf kon er niet meer lachen.

Ja, nee, daar was zij nog niet aan toe. Daar was ze nog een beetje te jong voor. 22 mei wordt dus de Jerry Lee Lewis dag genoemd, omdat op 22 mei in 1958, toen kwam Jerry Lee Lewis aan op Heathrow in Londen op de luchthaven voor een eerste tournee door Groot-Brittannië. En hij was op dat moment vergezeld door zijn vrouw Mira. En de journaliste die vroeg op een bepaald moment de leeftijd van Mira. Ja, zijn echtgenote die bleek maar 14 jaar te zijn. En het was ook nog het achternichtje van de zanger. En dat nieuws dat sloeg natuurlijk in als een bom. En van de voorgenomen 37 optredens zijn er uiteindelijk maar 3 kunnen doorgaan. En vandaar wordt die 22e mei dus genoemd naar een Jerry Lee Lewis dag. Dus let een beetje op.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

van tellen. We krijgen eerder een zomers Pinksterweekend met temperaturen naar de 25 graden. De opvolger van die grote hit was deze Let's Dance Tonight. Laten we meezingen op de laatste werkdag van deze week. En wat voor een vrijdag is het vandaag. We beginnen aan het laatste caféweekend van Café Lokaal De Blaaspijp in Koekelaren. Het verhaal van Steffi is zometeen op de werkvloer.

Uiteraard kennen we nog de versie van Jimmy Cliff uit het laatste gedeelte van de jaren 70 en van Lee Towers uit Nederland, die er ook in de jaren 80 nog een hit mee scoorde. Maar dit was de versie van Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Ja, vandaag begint dus het laatste caféweekend van Café Lokaal de Blaaspijp in Koekelaren. Het laatste caféweekend begint vanavond met onder meer een optreden van hippies en cowboys en later dit weekend ook nog een muziekquiz. Na 17 jaar sluit Café Lokaal de Blaaspijp in Koekelaren vanwege gezondheidsredenen. Steffi gaat zich nu voortaan bezighouden met de concertzaal in de Oostmeetstraat. Het laatste caféweekend nu bij Pinksteren met optredens en een muziekquiz om iedereen nog één keertje aan de toog te krijgen. De verandering biedt een rustigere levensstijl aan voor Steffi en dat is wel nodig. Terwijl de concertzaal open blijft en de activiteiten gewoon kunnen doorgaan, maar vanaf maandag dus geen café meer.

Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen, op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

We moeten het straks nog hebben over de bunkerdag. Niet alleen de verhalen op de werkvloer hoor je hier tussen 10 en 12, maar ook een aantal activiteiten. En die kan je ook terugvinden op onze Facebookpagina. The Talking Heads waren dat uit de 80's en She Was. En dit is de nieuwe single van Sammy Moore. Zeg het doen.

Melinda FM. We zijn op weg naar het Pinksterweekend en de Bunkerdag. Op zondag 7 juni is dat. Je kan vertrekken vanaf bunker Tilly 2 aan de achterzijde van Westfront. Ja, de Bunkerdag, dat kan je te voet doen, maar ook met de fiets. En zo kan je op een indrukwekkende manier al die bunkers gaan ontdekken. Zowel de bunkers uit de Eerste als uit de Tweede Wereldoorlog. Dus starten kan je aan bunker Tilly 2, zondag 7 juni. En dat vanaf 10 uur in de voormiddag. De deelname is volledig gratis, maar men vraagt toch om vooraf even in te schrijven. Praktisch is dat altijd even makkelijker. Dus gewoon even online, visit nieuwpoort.be, zondag 7 juni, de Bunkerdag in West-Vlaanderen. Op nu naar het nieuws van vandaag. Zometeen Jeroen bij Melinda FM. En tot die tijd, Supertram, take the long way home.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Tijdens het verlengde Pinksterweekend wordt het erg druk aan zee. Kusthotels die zitten nu al aan 90% bezetting en er wordt gewaarschuwd dat kinderen in de drukte snel verloren lopen. In woonzorgcentrum Maria Love in Heestert is een AI-systeem getest dat geluiden in kamers herkent, zoals een val of kortademigheid. Het systeem verwittigt automatisch een zorgmedewerker. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene waagt zich volgende maand naar een nieuw wereldrecord. 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge. Goed voor 360 kilometer. En hij doet dat voor zichzelf en voor kinderen in armoede. Club Brugge is voor de 20e keer kampioen van België. Blauw-Zwart speelde 2-2 gelijk op KV Mechelen, maar door het puntenverlies van Union op AA Gent is de titel binnen. In Blankenbergen is de nieuwe havendam officieel geopend. De bouw kostte 21 miljoen euro en duurde 3 jaar. De strekdam moet de zware verzanding van de jachthaven tegengaan en is een duurzamere oplossing dan constant baggeren. Een vroegere huisarts uit Koekelaren krijgt 2 jaar cel en een boete van 64.000 euro. Hij bleef jarenlang illegaal patiënten behandelen, ook nadat hij al was geschrapt door de orde der artsen. De rechtbank die spreekt van een gevaarlijke ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig met af en toe hoge sluierwolken en later enkele stapelwolken. Het is ook warm met temperaturen meestal tussen 25 en 27 graden. De wind is zwak en draait geleidelijk. Aan de kust zorgt de noordoostelijke zeebries voor enkele graden afkoeling. Morgen zaterdag blijft het ook zomers en zonnig met hier en daar wat hoge of middelhoge wolken. De maxima die liggen dan opnieuw tussen 24 en 29 graden. En overmorgen zondag start licht bewolkt, lokaal met wat mist. Later ontstaan er enkele stapelwolken, maar het blijft in de meeste regio's ook zondag droog. En de temperaturen die schommelen ook zondag tussen 24 en 29 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Het is kermisweekend in Middelkerken. Sluissen Kermissen is al van gisteren begonnen. Maar wij beginnen morgenochtend met onze live-uitzendingen. En dan kan je morgen zoals live komen kijken naar hoe radio gemaakt wordt. Naar onze top 30 bijvoorbeeld. Of naar de andere presentatoren. Even kennismaken. Sluissen Kermissen op het Marktplein in Middelkerken. Maar laten we eerst genieten van deze Amazing Vrijdag. Een hele goede morgen.

Tegensprekelijk was het de grootste hit voor Jan Leijers en Paul McGilts. Zelfs tot in Amerika stond het liedje in de hitparade. The Way to Your Heart. De muziek van ons en uiteraard ook de actualiteit. Het nieuws van bij ons. Dankjewel Jeroen om ons weer even bij te praten over wat er allemaal gebeurt in West-Vlaanderen op deze vrijdag 22 mei. Dit is Herbert.

Het is koffiepauze in West-Vlaanderen. Melinda FM staat aan, in de wagen, thuis, op de werkvloer. Het verlengde Pinksterweekend kan zometeen beginnen in het zonnetje. Ha, heerlijk. Ik hoorde Jeroen vertellen, 3, 4, 25 graden. Ja, meende dat? Het was vorig weekend ook een topweekend voor Suzanne en Freek, want ze staan in de Gelre Dome voor een aantal concerten. 40.000 mensen hebben een kaartje gekocht. Je hoort ze zometeen na die barge.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaat.
1: Vorig weekend zijn ze dus in Arnhem begonnen aan hun concerttournee. 40.000 kaartjes zijn verkocht voor Suzanne en Freek. Blauwe dag nog even, zo werd het 11:30.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Gaan we weg? Ja, ja, we gaan dit weekend naar Sluisse Kermis. Morgenochtend beginnen we daar met live radio. En kan je een praatje komen slaan met de collega's? Kan je kijken hoe radio gemaakt wordt op het Marktplein in Middelkerken? Daar staan we morgen en zondag en ook maandag nog in de voormiddag hier bij Melinda FM. Het nieuws van bij ons en de muziek van bij ons. Vrijdag voormiddag, Amazing Vrijdag. En hier is Gazebo. I like Chopin.

Vandaag begint dus het laatste caféweekend van Café Lokaal De Blaaspijp in Koekelaren. Het laatste caféweekend begint met een optreden van hippies en cowboys en met een muziekquiz. We gaan Steffi heel veel sterkte en heel veel moed toewensen. En u een heel fijn Pinksterweekend. Geniet van het zonnetje. En ook zometeen van de lunchradio met Ron de Wit. Maak er een heel fijn weekend van.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
2: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
1: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
3: We zien dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laten we vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
1: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sport, Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
4: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
1: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selectclubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Niet uit Frankrijk, maar wel degelijk uit de laars van Europa, uit Italië, deze Ingrid. Twee voet twee was dat net na het nieuws van 12 uur. En net na Dirk Smeets met de Classics at Work.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Als voorloper, als opwarmer voor het Pinksterweekend. Een Pinksterweekend met natuurlijk slusse kermissen. Mag ik jullie nog eens wat bezighouden en dat tot 2 uur. Welkom in een nieuwe Club De Wit allemaal.

muzikale trots van bij ons. De radio's waren dat en Walking the Tin Line. Ik zei het daarnet al, komend Pinksterweekend is er dus in Middelkerke Slusse kermissen. Kom langs en beleef de unieke kermissfeer samen met onze DJ's, leuke muziek, ambiance en live uitzendingen recht vanuit het hart van de festiviteiten. We brengen de sfeer van op de kermis rechtstreeks live tot bij jou thuis en natuurlijk ook live ter plaatse. Slusse kermis op het Marktplein van Middelkerke aanstaande zaterdag, zondag en ook maandag. En de live uitzendingen zijn er van 10 tot 18 uur. De live uitzendingen van

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: We hadden ook niets anders verwacht van deze kerel hier. Freek van Rooyen was dat en ik geef me helemaal aan u. Ja, bijzonder lekker in de koffie of in de rijstpap, zoals je zelf wil, maar oh zo slecht voor de lijden. Lindsay de Paul is dit hier en Sugar Me.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 22 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten. In 1957, per ongeluk, droppen de Amerikanen een waterstofbom boven onbewoond gebied en dat in New Mexico. 1960, het zuiden van Chili wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 9,5 op de schaal van Richter. Deze grote Chileense aardbeving is de sterkste ooit gemeten. 1967, het warehuis Innovation in het centrum van Brussel brandt volledig uit. Het is de meest rampzalige brand in de Belgische geschiedenis met 323 doden en vermisten en 150 gewonden. 1977, bij een nachtelijke brand in het hotel Hertog van Brabant in Brussel komen 17 mensen om het leven. 1981, een Londense rechtbank veroordeelt de Yorkshire Ripper, die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht, tot levenslang. 1984, bij een bomaanslag op het kantoor van de Hondurese luchtvaartmaatschappij Satisa in de Colombiaanse hoofdstad Bogota komen 2 mensen om het leven. 1995, oliemaatschappij Shell probeert voor de kust van Schotland het olieplatform Brent Spar te ontruimen. Leden van de milieuorganisatie Greenpeace houden het platform al enige tijd bezet. 2010, Air India Express, vlucht 812, stort neer in India. Er vallen 158 doden. 2017, bij een aanslag in Manchester komen 22 mensen om het leven bij een concert van Ariana Grande. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 22 mei.

0: was niet zomaar een liedje dit hier. Nee, nee, het was een chanson d'amour. Mijn Tissa was dat, net na de historische nieuwsfeiten.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Straks voor een laatste keer bij mij deze week de Airplay, hier bij Melinda FM. Eerst nog Peter Kent. Hij begon zijn muzikale carrière als musicalartiest. Vanaf 1975 zong hij in het groepje Love Generation. In 1979 begon hij dan weer een solo-carrière. En in 1980 scoorde hij twee dikke hits met Stop & Go en ook met deze It's A Real Good Feeling. En vanaf 86 werd hij dan producer. Hij is getrouwd met de Spaanse zangeres Luisa Fernandez, waarmee hij ook een dikke hit scoorde. Met de plaat Solo Por Ti, je weet wel.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De Afwasdoom in Antwerpen, het voormalige sportpaleis, enkele keren laten vollopen. Ze heeft er geen enkele moeite mee. Ze draait er haar hand niet voor om. Bij wijze van spreken, Pommelin Thijs was dat. En Cassandra op deze 22 mei. Het is vandaag de sterfdag van de half Chinese, half Franse zanger Morricante. Overleed in 2020, werd 70 jaar. Dans wereldberoemd geworden dankzij deze kreet hier. Jeke, jeke.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

die zeer herkenbare stem van Louis Capaldi was dat in The Day That I Die. En dit eerste uur op vrijdag, jouw bevrijdende vrijdag, net voor het Pinksterweekend, sluiten we af met muziek uit de LP The Dream of the Blue Turtles. Ik heb het over Sting, de gewezen zanger van The Police, zingt van If You Love Somebody, Set Them Free. Tot zometeen allemaal.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
2: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
1: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
3: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
1: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Je mag me alles noemen behalve baby. Daar komt het zo'n beetje op neer bij deze plaat hier van Madison Avenue. Net na het nieuws van 1 uur was dat Don't Call Me Baby.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En jij daar, kijk eens goed rond. Kijk eens goed rond je. Zoveel schoonheid, niet te geloven. So much beauty around us. De nieuwe Last Frequencies is dit hier. Welkom in deel 2. En meteen ook het laatste deel van Club De Wit op deze bevrijdende vrijdag.

De laatste grote hit die hij had hier bij ons, Paul McCartney, was dat een Hope of Deliverance. Komend weekend is er niet alleen het Pinksterweekend, is er niet alleen slussen kermessen in Middelkerke. Er is ook nog speeldag 10 in de Belgische nationale voetbalcompetitie in de Champions Playoffs. De laatste wedstrijd dus van de competitie, de Belgische competitie 2025-26. Er is Club Brugge AA Gent, er is Union tegen Anderlecht en er is Sint-Truiden tegen KV Mechelen. Alle wedstrijden zijn dus voor op zondag 24 mei. Allemaal worden die gevoetbald om 18:30.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Heerlijk dit hier. Hoe dan ook met Maxime en Babette, nu de Bee Gees en You Should Be Dancing. Een van de knallende disco-hits van de Saturday Night Fever soundtrack. Ook was het terug te vinden op het voorgaande album van de Bee Gees, genaamd Children of the World. In België was deze You Should Be Dancing goed voor de top 20 in de hitparade.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Een culthit van Journey was dat op deze 22 mei. Don't Stop Believing.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En het Vlaamse mediafiguur en ook zangeres Betty is jarig. Ze wordt er vandaag exact 50. Johnny Gill, de Amerikaanse sing-and-songwriter bij New Edition, wordt er 60. En Steve Morrissey, de Britse sing-and-songwriter, wordt er 67. Danny Christian, de Duitse schlagerzanger, wordt er 70. En Jerry Demers, de Britse toetsenist bij de Specials, wordt er 71. Charles Aznavour overleed in 2018. Deze Franse acteur, componist en ook zanger zou vandaag 102 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld komt van bij ons. De Vlaamse sing-and-songwriter Johan Verminne wordt er vandaag 75.
2: Ik heb

0: Hij zingt hier wel de vandaag jarige Johan Vermeene over Ik voel me goed, maar toch tegenwoordig aan het strijden, dus dat is allemaal relatief, aan het strijden tegen slokdarm en maagkanker. Van hieruit wensen we hem dus natuurlijk heel veel beterschap toe. Johan Vermeene was dat, de vandaag jarige Vlaamse sing- en songwriter.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club de Wit.
0: En nu terug naar de gouden jaren 80 voor deze meezinger hier. Ready?

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Begin de jaren 90, toen hij een dikke hit had met deze plaat. Hier had hij van dat lange, krullend haar. Tegenwoordig heeft dat moeten plaatsruimen voor een kort koepeke. Michael Bolton was dat. Hier bij Melinda FM, How Am I Supposed to Live Without You?

Uit die schitterende LP True Blue was dat Madonna nog eens. En Open Your Heart. Dit komend weekend is er dus het Pinksterweekend met slussen, kermissen. Waar we 3 dagen, morgen, zondag en ook maandag live gaan uitzenden. Van 10 tot 18 uur 's avonds. Dus met andere woorden, maandag is er geen Club de Wit. Wel, dinsdag. Dan spreken we elkaar terug tussen 12 en 2 uur. Tot dan en een

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Tijdens het verlengde Pinksterweekend wordt het erg druk aan zee. Kusthotels die zitten nu al aan 90% bezetting en er wordt gewaarschuwd dat kinderen in de drukte snel verloren lopen. Een vroegere huisarts uit Koekelare krijgt 2 jaar cel en een boete van €64.000. Hij bleef jarenlang illegaal patiënten behandelen, ook nadat hij al was geschrapt door de orde der artsen. De rechtbank die spreekt van een gevaarlijke ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef. Op het strand van Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten. Ze revalideerden in Sea Life en zijn opnieuw sterk genoeg om zelfstandig te leven. Heel wat kinderen en wandelaars waren erbij. De ziekenhuizen AZ West-Veurne en AZ Oostende die gaan fusioneren. Uiterlijk tegen het jaar 2030 moet de samenwerking rond zijn. Beide campussen die blijven bestaan en de fusie is volgens de directie logisch omdat ze hetzelfde publiek bedienen met veel oudere patiënten en toeristen. In woonzorgcentrum Maria Love in Heestert is een AI-systeem getest dat geluiden in kamers herkent, zoals een val of kortademigheid. Het systeem verwittigt automatisch een zorgmedewerker. De West-Vlaamse gouverneur Karel de Caluwe die vreest dat dit weekend opnieuw veel transmigranten de oversteek naar Engeland proberen. Het gunstige weer en de drukte in de Noord-Franse kampen spelen mee. Sinds vandaag stuurt ook een zogenaamde Gold Commander alle politiediensten langs de kust aan.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig met af en toe hoge sluierwolken en later enkele stapelwolken. Het is ook warm met temperaturen meestal tussen 25 en 27 graden. De wind is zwak en draait geleidelijk. Aan de kust zorgt de noordoostelijke zeebries voor enkele graden afkoeling. Morgen zaterdag blijft het ook zomers en zonnig met hier en daar wat hoge of middelhoge wolken. De maxima die liggen dan opnieuw tussen 24 en 29 graden. En overmorgen zondag start licht bewolkt, lokaal met wat mist. Later ontstaan er enkele stapelwolken, maar het blijft in de meeste regio's ook zondag droog. En de temperaturen die schommelen ook zondag tussen 24 en 29 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: uit de hitparades van 1985. Goeie stem, leuke dame. Kate Bush was dat. En Running Up That Hill. Hopelijk moeten wij geen berg beklimmen en gaat het langzaam bergaf richting het weekend. Want ja, ja, het is alweer vrijdag. Van harte welkom bij Melinda FM. Ik neem je alweer mee tot aan 3 uur met elk moment muziek die jij kent.
1: 2-3, dit is Matinee.

0: Pointer Sisters en I Am So Excited. En dat ben ik eigenlijk ook een beetje samen met al mijn collega's van Melinda FM. Want vanaf morgen staan we weer live met onze mobiele studio met Melinda FM on tour op slussen, kermessen. Dat is altijd leuk. Altijd iets anders dan gewoon hier in de studio tegen een microfoon praten. Dan zien we echt de mensen, de luisteraars. We staan op het Kerkplein. Slussen kermessen, zij zijn er gisteren al aan begonnen. Hè. Maar vandaag is er onder andere een bingo namiddag met Danny Diego. En vanavond een optreden van DJ Koen en Jesse en Touch of Joy. Die gaat waarschijnlijk het volledige tent in vuur en vlam steken. Maar de volgende dagen is er ook wel van alles te doen hoor. Je moet maar eens langs gaan naar de website van Slussen Kermessen. En als je niet weet wat doen, ik hou er aan. Hè. Kom eens langs. Morgen zondag en maandag naar onze Melinda FM live on tour.
1: Tot 3 uur. Matinee met Stef Tielemans.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lucas en Steve, twee DJ-producers uit Nederland. Met de stem van Jordan Shaw en Heart First. We gaan nog eens naar Nederland met die dames, de Dolly Dots, die ooit doorbraken met hun grote hitsingle Radio. Maar dit is een opvolger daarvan. Good.

0: eigenlijk na al die jaren toch niets wijzer geworden van deze tekst van de Dolly Dots. Tell it all about boys.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1986. Buse en Bungo die scoorden met Guile een grote hit. Dat is een duo dat werkte vanuit Duitsland en het nummer stond weken op nummer 1. Ook in andere landen werd het succesvol. In Vlaanderen en Nederland werd het een top 15 hit. Guile werd een synoniem voor cool. Het kreeg ook speelse dubbele betekenis natuurlijk. De melodie leek op Rock Me Amadeus. Een opvolger kon het succes niet evenaren. En later verschenen nog nieuwe versies, maar

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

nieuwe Nederlandstalige single was dat van Marlies en Vlammen. En dat gaan wij ook doen dit weekend met alle collega's op het Kerkplein hier in Middelkerke tijdens Slussenkermessen. We maken er live radio zaterdag, zondag en maandag tussen 10 en 18 uur. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Kom even langs, dan kunnen we kennis maken. Dat is altijd zo leuk.

Dove en Kodo. Zit er alweer op deze matinee voor deze vrijdagmiddag. Fijn dat u meeluisterde. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. En als je niet weet wat doen dit weekend, kom eens langs. Middelkerken op het Kerkplein. We staan er met Melinda FM on tour. We maken 3 dagen lang radio. Live radio tussen 10 en 6. Vanaf volgende week, vanaf dinsdag dan, ben ik alweer elke werkdag in je radio. Tussen 2 en 3 met matinee. Ik wens je veel plezier met Luc de Lee.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vandaag even heel chill onze vrijdagaflevering van de Rotonde ingezet met Blue en All Rise. Dankjewel Stef, wij gaan het hier weer allemaal van jou overnemen tot 4 uur. Welkom bij de Rotonde op vrijdag.

An Endless Road and I Want You to Know My Love van Time Bandits. Camille brengt haar vijfde studioalbum uit. Ze gaat daar wel op een heel bijzondere manier mee om wat de verkoop betreft. Ze heeft het album 9 Levens, want zo heet het, uitgebracht met 9 verschillende hoezen. Op deze manier wordt het voor de jonge fanbase bijna een collectors item en zullen velen hunkeren om ze alle 9 te bemachtigen. Een toch wel slimme verkooptruc die wel eens zou kunnen werken.

Volgens de media zouden de concerten niet lopen zoals ze zouden moeten lopen voor Harry Styles. Dit was zijn jongste American Girls. Op zondag 31 mei wordt de site in Torhout omgetoverd tot een bruisend groen feestterrein voor Feest in het Groen. Van 14 uur tot 18 uur opent het tijdelijk park feestelijk de deuren met een gezellig en gratis familie-evenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs tal van standjes gaan, stempels verzamelen en zo kans maken op een hoofdprijs. Een uniek bezoek aan dierenopvang De Zonnegloed. Naast de speelse activiteiten is er animatie, lekkere hapjes en drankjes en live muziek van de coverband The Reminders. Een ideaal moment om samen te genieten van de natuur, sfeer en een ontmoeting in het hartje van Torhout.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heerlijke soulmuziek op de radio van Vesta Williams en Once Bitten, Twice Shy. Over de opvolging van ons koningshuis moeten we ons al geen zorgen meer maken. Kroonprinses Elisabeth studeert volgende week af op Harvard in de VS en wordt daarmee de hoogst opgeleide troonopvolger die België ooit heeft gekend. Ze werkt haar studies op Harvard met glans af en heeft al een volledige legeropleiding achter de rug. Nu volgt een korte pauze en dan start de opleiding van haar fulltime werk Koningin in Opleiding. Daarvoor krijgt ze van haar ouders uiteraard alle tijd. Dit is de Police, Roxanne.

0: mij een...
1: Je t'aime, tu sais, geef me een kus of gewoon ik hou van u. Dit was Monza en Maridoon. De stad Roeselare schrijft wielergeschiedenis op 28 juli met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens het Dovinatour-criterium rijden atleten van de Special Olympics voor het eerst samen met ex-profwielrenners in een koppeltijdrit. Het unieke concept past binnen de Unified Sportvisie en zet Roeselare internationaal op de kaart. Tegelijk verlengt de stad haar samenwerking met VZW Roeselare Koerst tot 2031. Meter Ine Beijen en Peter Johan Museeuw ondersteunen het project. Natuur 2026 belooft dus topsport, beleving en een sterk verhaal van inclusie en verbinding. Dit is Lisa Stanfield, The Real Thing.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Het is bijna weekend en dit was weekend met Dancing in the Flames. De verhalen rond onze parkeerinstanties rond de luchthaven blijven hot momenteel. Nadat een koppel uit Ieper hun auto terugkreeg in defecte staat en met extra 1000 kilometer op de teller, komt nu ook het verhaal van Mark, die dit jaar op 17 januari zijn wagen terugzag na de vakantie in een total los staat. Wel kreeg hij nog een rekening bovenop van €180 voor de parkeerkosten. Wat is er aan de hand op onze drop-off parkings rond het Brusselse, wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Dit is Jaap Reesma.

Nog even terug naar 1974 met The Cats en Be My Day. En om deze week te eindigen, geven we nog even mee dat op de voorlaatste speeldag van de playoffs nu Club Brugge al zeker is van de landstitel en dat ook Anastasia Chernouk de ultieme masterchef is geworden. Voilà, deze week van de Rotonde zit er volledig op, maar als jullie het goed vinden, dan ben ik volgende week maandag al terug. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De West-Vlaamse gouverneur Karel de Canuwe die vreest dat dit weekend opnieuw veel transmigranten de oversteek naar Engeland proberen. Het gunstige weer en de drukte in de Noord-Franse kampen spelen mee. Sinds vandaag stuurt ook een zogenaamde Gold Commander alle politiediensten langs de kust aan. In Menen wordt tegen het einde van het jaar een reeks leegstaande woningen in de Rijsselstraat gesloopt. De veiligheid is niet langer gegarandeerd en de huizen die worden geregeld gekraakt en er is ook sprake van druggebruik in die woningen. Club Brugge is voor de 20e keer kampioen van België. Blauw-Zwart die speelde 2-2 gelijk op KV Mechelen, maar door het puntenverlies van Union op AA Gent is de titel binnen. In woonzorgcentrum Maria Loven in Heestert is een AI-systeem getest dat geluiden in kamers herkent, zoals een val of kortademigheid. Het systeem verwittigt automatisch een zorgmedewerker. Een vroegere huisarts uit Koekelaren krijgt 2 jaar cel en een boete van 64.000 euro. Hij bleef jarenlang illegaal patiënten behandelen, ook nadat hij al was geschrapt door de orde der artsen. De rechtbank die spreekt van een gevaarlijke ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene waagt zich volgende maand naar een nieuw wereldrecord. 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge. Goed voor 360 kilometer. En hij doet dat voor zichzelf en voor kinderen in armoede.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig met af en toe hoge sluierwolken en later enkele stapelwolken. Het is ook warm met temperaturen meestal tussen 25 en 27 graden. De wind is zwak en draait geleidelijk. Aan de kust zorgt de noordoostelijke zeebries voor enkele graden afkoeling. Morgen zaterdag blijft het ook zomers en zonnig met hier en daar wat hoge of middelhoge wolken. De maxima die liggen dan opnieuw tussen 24 en 29 graden. En overmorgen zondag start licht bewolkt, lokaal met wat mist. Later ontstaan er enkele stapelwolken, maar het blijft in de meeste regio's ook zondag droog. En de temperaturen die schommelen ook zondag tussen 24 en 29 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45.

Met een dankwoord aan Luc de Lee en natuurlijk ook aan onze man van het Regio Nieuws. Goedemiddag, welkom erbij. U bent weer afgestemd op Melinda FM. Dit is de vrijdagse aflevering van De Spits. Cliff Richard was dat. Goodbye Sam, hello Samantha. En dit is Benson Boone, Mr. Electric Blue.

Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Ik was hier net een artikel aan het lezen over volksweerman Gerry. 84 is die ondertussen. Hij is er zeker van. De zomer is nu echt begonnen. Mooi weer, wel kans op wat bewolking. Dat stond voor de periode van 16 tot en met 31 mei op de jaarsvoorspelling van volksweerman Gerry Haring uit Koekelare. En daar blijft hij bij, vertelt hij. Het zal dit weekend zonnig en warm zijn, maar ik sluit niet uit dat er toch wat wolken te zien zullen zijn. We gaan straks ook eens kijken wat onze weerman over het weer vertelt en de voorspelling voor de komende dagen. Eerst bloemetjes plukken samen met Meteor. MUZIEK

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Joan Armour Trading, het verhaal over Rosie. Het was haar grootste hit. En dit was ook een dikke hit, ook alweer heel lang geleden. Jesse Green, Nice and Slow.

Het piept en het kraakt, maar het rust blijkbaar niet. Al die liefde rust niet. Het waren die van VOF, de kunst. Slussen kermessen, dat is in het centrum van Middelkerk. Het is daar nu wel echt gestart. 5 dagen lang kan u daar kermis beleven. En 3 dagen lang zijn wij er ook met onze mobiele studio. Kom eens af, kom eens kijken. Vanaf morgen staan we daar live.

lijn van stuk, maar gerold van stem, zeg maar. Sabrina Carpenter met Manchild. Straks gaan we ook eens kijken of we wat goed nieuws kunnen vinden. Club Brugge, die zijn kampioen, dat weten we ondertussen. Voor de ene zal dat goed nieuws zijn, voor de andere misschien iets minder.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

David Guetta, One Republic, I Don't Want to Wait. Het goede nieuws komt vandaag van het weer. En van onze weerman vandaag volop zon, 25 graden als maximumtemperatuur. En dat gaat maar steeds in stijgende lijn. Morgen zaterdag 27 graden. Zondag zou de iets mindere dag zijn. Toch 25 graden, nog af en toe een onschuldig wolkje. Verder volop zon. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zelfs tot vrijdag volgende week.

Jimmy Allen, Noah Cyrus met This Is Us. This is ook alles wat wij voor jullie hadden wat dit programma betreft. We gaan er vandoor. Ik laat u in de goede handen van de collega's. Veel plezier, trek naar buiten, neem die radio mee. Misschien komen we elkaar wel tegen op slussen, kermessen. Ik hoop het maar.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
2: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
1: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Als je dergelijke platen hoort op de radio, dan weet je ongetwijfeld dat het een echt feestje wordt. Kool en de Gang was dan nog even met Celebration.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Na jaren afwezig te zijn in de muziekwereld hadden we er echt veel meer van verwacht, maar het was een bescheiden hit voor Stromae, de comeback, ditmaal in het duet met Pom, en dit zijn de Smiths.

Bescheiden hit uit de hitparades van 1986. Dat was het fantastische geluid van The Smiths met Big Mound. Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend. Bordevol hits en tips bij Melinda FM. En er staat werkelijk heel wat te gebeuren. Dus blijf maar luisteren. En ondertussen word je muzikaal verwend in die turbulente show. Met muziek van Roxy Music en Love is a Drug.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: We krijgen er nooit genoeg van. Can't get enough, dat was Soul Searcher.
1: Mayday, mayday. We naderen de turbulentieplaats. Mayday, mayday. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Broens.
2: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
1: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
3: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
1: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK en het 2e op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. What's going on?

Het belooft een extra lang zomers Pinksterweekend te worden. En daar hoort natuurlijk ook de nodige zomerse muziek bij op deze vrijdagavond. Gordo en Reinier Zonneveld waren dat met Loco Loco. Een klein beetje hek doen mag ik zeker en vast, want het is alweer vrijdagavond. Het is weekend. Welkom in Boeken Toe. So sick and tired.

Kim Leon met Teenage Superstar. Teddy Swims die heeft last van nachtmerries. Of zijn het eerder nachthengsten, in ieder geval zijn Bad Dreams. Dat nummer hoort zo dadelijk na deze klassieker uit 1977. Dit zijn de Eagles met het wondermooie New Kid in Town. Goedenavond, welkom bij Melinda FM.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Katy Perry met Band 8. Met de Eagles kregen net al voorsmaakje van hoe mooi de muziek was vorige eeuw. Wel, ik heb er nog twee klaarstaan uit die periode. Uit de jaren 70 en uit de jaren 80. Zo dadelijk Melanie en de Edwin Hawkins Singers met Lay Down. En dit prachtige nummer van The Alan Parsons Project. Eye in the Sky.

Raven Lenne met Love Me Not. De hoogste tijd om het stof uit jouw luidsprekers, uit jouw boksen te blazen. Everybody on the floor, Tokyo, get up, pussy.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Melinda FM 68 Chris van Toren.

In de Schotty. En Big Fan, elke vrijdagavond is er ook altijd bij Melinda FM tussen 6 en 8 zo'n amazing moment. En met wie kunnen we dat beter gaan doen dan met deze drie kastaartjes, deze drie sloebers. De Romeo's, hier en nu. De

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: me.
1: Een beetje jazzy, Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En dat heeft misschien ook wel te maken met het mooie weer, de hogere temperaturen die we vandaag al kregen. En daar komen de komende dagen nog een paar graden bij. Het belooft dus een mooi, lang en vooral warm weekend te worden. Tot 8 uur nog Book & Two met de Culture Club nu. Karma Chameleon, goeie avond.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Een verfrissende duik alvast met Mart Hoogkamer, Ik Ha Zwemmen. En er komt nog zo'n mooi muzikaal amazing moment aan met Jackson Mai, Agatino Romero en Rafaela Cara. Zo dadelijk Pedro na de Stereophonics.

0: Belinda FM. De beste muziekmix. Yeah, Belinda
1: FM. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Een beetje hek doen, het overkomt ons allemaal en er is helemaal niks mis mee, zeker niet op een vrijdagavond. Zeg nou wel met Loca People, zo dadelijk gaan we de Franstalige tour op met Michel Fugain en Le Big Bazaar. Maar eerst deze dame aan het woord laten. Verslaafd aan het ritme van de muziek, hier is Grace Jones bij Melinda FM. Goeie avond.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Son of a Preacher Man was ongetwijfeld de grootste hit die Dusty Springfield ooit scoorde. Dit was Nothing Has Been Proved. Vrijdagavond, aan het begin van een lang en heet warm weekend, dan mag het al wat meer in slow motion gaan. Marshmello, de Jonas Brothers.

En met deze slow motion is het weekend ook officieel begonnen. En zo zijn we meteen ook aan het einde gekomen van deze radioshow. Maar niet vooraleer je nog een laatste amazing moment krijgt van mij. Je zal er ongetwijfeld de komende dagen heel veel zien verschijnen als je naar boven kijkt. Maar of het de 10.000 zullen zijn, dat weet ik niet. K3 met 10.000 luchtballonnen tot besluit. Fijn weekend, geniet ervan, geniet van elkaar en geniet van het mooie weer. Tot volgende week, salut!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda
1: FM. You know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.